Leider net. Nu had ik tijd hier voor nodig voor Jezus concerten. Schade we ons aan de vrijdag, den 13 juni klokken 5. Wat is gewaar, ik kan eens maar schrikken. O adressen aan, aan Jukke Haugnesgata 52. Schade wen, dat is gewaar een kwel met lovsang. Dat is gewaar hoop, dat is gewaar fellowship. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboen dine. Kom, jag hoppas att Messias är där. Amen.

dan net. Nu hadden het tijd in voor nodig voor Jezus kon zetten. Schade wen, we ons hadden vrijdag. Dan 13 juni klokken 5. Wat is gewaar, ik kan eens maar schirken. O adressen aan, aan Anjuk Haugnes gata 52. Schade wen, dat is gewaar een kwel met lovsang. Dat is gewaar hoop, dat is gewaar fellowship. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att Messias är där. Amen.

maar de tijd is voor nodig voor Jezus concerten. Schade wen we ons aan de vrijdag, dan 13 juni klokken 5. Wat is gewaar, ik kan eens maar schrikken. O adressen aan, aan je kogelens gata 52. Schade wen, dat is gewaar een kwel met lofzang, dat is gewaar hoop, dat is gewaar fellowship. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att Messias är där. Amen.